0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking, but we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne vijf mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. De militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: Volle kracht.
15: De muziekfabriek.
16: Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een aantal liedjes voor je samengesteld, waarvan ik hoop dat er iets van je gading bij zit. Dus ga er lekker voor zitten en laat je wederom verrassen.
17: Ron van der Steen is je makker.
16: En dat hoop ik in eerste instantie te doen met Ilo. Hier zijn ze met Rock'n'Roll is King.
18: Zo, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier. Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier?

0: nooit meer vergeten zal.
1: Als je overigens meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Wat is zojuist? Marco Bussato. Het is altijd de vraag, wat krijg je voorgeschoteld in de muziekfabriek? Dit keer een hele mooie Nederlandstalige, getiteld Stop de Tijd. Daarvoor zat Joe Cocker van het album uit 2010 Hard Knocks, hoorde je Get On. En we begonnen met Ilo, die lekkere gouden ouwe. Rock'n'roll is king. Het is er weer tijd voor ons eerste item, de grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Jaartelling
1: nou, we gaan eens even kijken.
2: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
1: 1985.
2: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: Ja, die grote hit, die is van Gerard Joling. Die heet Ticket to the Tropics. We noteren voor Gerard 7 weken in de hitlijst. Een week eerder stond hij nog op nummertje 2. Maar die week wist hij triomfantelijk op een eerste plaats te komen. En dan die kleine hit, die steeg helaas één plaatsje van 26 naar nummer 25. Het nummer deed het die tijd erg goed in het uitgaansleven. Er is destijds dan ook in de discotheken flink wat opgedanst. Het is die van Ready for the World met Oh Sheila. We gaan terug naar 26 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1985.
2: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Muziekfabriek.
1: Ze kwamen voorbij, de grote en de kleine hit.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
1: Ja, die grote hit, die was van Gerard Joling. Ticket to the Tropics. Nou, ik zou heel graag willen. Maar goed, musicair, laten we dat even allemaal niet toe. Dat even terzijde. En die kleine hit, die was van Ready for the World. En oh, Sheila. Je hebt nog twee ingrediënten van mij te goed. Dat is de Jukebox Classic. En ook dat is een fenomeen.

hadden groot in de handen in de jaren 80. Ik heb het allemaal over de mannen van Duran Duran natuurlijk. En dit allemaal met hun reflex. Hadden het juiste reflex om geld binnen te graaien als men vraagt. Ja, inderdaad wel. Lekkere gids in de jaren 80 natuurlijk van die mensen. En dat was er ook weer zo eentje natuurlijk. De reflex. Hier is Wilson Phillips. De dochters van de mannen van... weet je wel, hè, van die surfboys. Ja. Hier zijn ze met Hold On. Deze dinsdagmiddag hier in de lunchbreak. Stay tuned.

0: This is iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Goedemiddag, het is dinsdagmiddag, iets over het ijsje van 12:30 geworden. Bijzonder gezellig als je erbij bent. Met Lunchbreak, breaking news van toen. Eventjes de microfoon juist en zo. Ja, dat is veel beter, denk ik. De Tallahatchie Bridge in de staat Mississippi stort op 20 juni 1972 in. Deze wereldberoemd geworden die brug is dankzij de ode to Billy Joe. Het nummer 1 hit van Bobby Gentry uit 1967. Hier is de Tallahatchie Bridge van Bobby Gentry.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick.

Goedemorgen, tot en met vrijdag aanstaande natuurlijk hier in de lunchbreak dinsdagmiddag. En dat was natuurlijk onze Bryan Adams en dit allemaal met zijn The Ballad of Terry Fox met zijn laatste nieuwe plaat natuurlijk. Ja. We verwachten weer veel van zijn nieuwe LP natuurlijk. En ja, we zijn in volle verwachting als het ware. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We gaan een heleboel weer goede muziek draaien, goede vitamintjes om de dag weer door te komen natuurlijk. Hier is Level 42 en Lessons in Love.

0: Speciaal voor al deze die houden van de katten en de naderhand. Deze van de Stray Cats en dit allemaal met hun Stray Cat Struts. Dat allemaal hier op Yo Dinsdag natuurlijk. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak. Ik ben eventjes mijn limonade aan het doorslikken. En ja, we zijn er nog tot 1 uur.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Tijd geworden voor onze lunchbreak LP van de week. Hier is Noordkaap.

inderdaad. Hè, wat hebben ze toch mooie nummers gemaakt. Hè, die mannen van Noordkaap. En dan met hun satelliet Suzy. Ja, ze zijn onze artiesten van de week. Nog tot en met vrijdag. Ja, inderdaad. We zijn nog maar donderdag. Hè. Inderdaad, maar de week die gaat zo snel. Hier is Maro Smit.

0: ex-hit heb je hier van ons in de lunchbreak natuurlijk. Hè. Wat had je anders gedacht? Ja. Miles Smith en Nice to Meet You. Ja, inderdaad wel. Het zal een korte Meet You worden, denk ik. Want het is bijna weer tijd om afscheid van u te nemen. Ik heb nog één plaatje klaarstaan hier deze middag. En dat is de nieuwe van Luna, als je Luna kent. En ja, Luna die zingt over de schoonzoon. Wel, wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Morgen hakken we de week weer in twee.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat zoals gezegd. Hier is Luna en schoonzoon. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Stay tuned. En luister naar onze andere collega's natuurlijk. Hè. Bedankt. Bye bye.

0: is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een anti-pestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

0: Yesterday.
1: Ja, Yesterday. Een van de meest gecoverde nummers ter wereld. Van de Beatles. Gewoon met Robert Miles en Children. Goedemiddag.

een mooie dag vandaag. Het zal de laatste kunnen zijn van morgen. Spreken van verandering. Een verandering van weer. Onderweg Whitney Houston. Kings of Leon. Dit was nog Shakira uit de top 40. Met Burna Boy. En Dai Dai. De hits tot 2 uur en de classics.

optimistische boodschap. Bestaande uit hoop, vrede en vreeskracht. Uit 1988. Van Whitney Houston. Love will save the day.

van Mark Ronson en Miley Cyrus. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We zijn ook een speciale dag vandaag. Nothing breaks like a heart. Dat is voor straks. En we gaan ook nog klassiekeren.

Daarnet hadden we nog Mark Ronson samen met Miley Cyrus. En Nothing Breaks Like a Heart. Dit nummer kennen we van Toontje Lager. Zonder jou.

0: 1986. Maar uiteindelijk was dit het originele. In het Duits. En dat op de dag van de Duitse taal. Münchener Freiheit.
1: Benny de Zwart, klassieker.
0: En als we gaan klassieker, hè, dan doen we dat tot aan de parelplaat. Met deze van de Hollies. And the air that I breathe.

van deze week. See the Day. Op deze 6 oktober zijn er ook jarigen. Maar niet meer onder ons. Kees Veerman. Die zou vandaag 83 jaar geworden zijn. En Kees Veerman kennen we van de Cats natuurlijk. Zou er vandaag 77 geworden zijn. Ik heb het over deze meneer Bobby Farrell. Hier bij ons met A Fool in Love.

15 voor 2. Falling Love. Van Bobby Farrell. Straks bij ons hier DJ Gocha. Eerst deze. Van Jonas Blue. And the Edge of Desire.

Bad Dreams van Teddy Swims van 2 jaar geleden. Straks na 2 uur gaan we Made in Holland, als het maar uit Nederland komt. Dat tot 4 uur. En vanaf 4 uur zijn we terug met de jaren 80. Ik heb er nog een 2-tal. En dat is een voorsmaakje voor straks Made in Nederland. Flair door het oog van de nacht.

De laatste voor vandaag. En straks na 2 uur, Made in Holland. En daarna 3 uur, de jaren 80. Vergeet ook vanavond niet om 7 uur een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine van Bart van der Heuvel. En er is ook weer een nieuwe aflevering vanavond van 9 uur tot middernacht, Timmy-tijd. Met Tim Wildschut. De laatste in de rij vandaag komt van Hoover Phonic. Samen met Jasper Erkens. Fijne dinsdag namiddag hier buiten. Nieuwe afspraak morgen om 1 uur. Voor Second Life.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: Nu op iTurn Radio.
4: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegd de verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïense vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: instruments that are mentioned in the title of the song. Ik start met Billy Joel en, jawel, Piano Man. En daarna hoor je Donovan met Hurdy Gurdy Man. En een Hurdy Gurdy is vertaald naar het Nederlands een draailier. Ook wel orgaantrim genoemd. Orgatrum genoemd. Het is een gemechaniseerde viool, waarbij de strijkstok is vervangen door een zwengel die moet worden rondgedraaid. Weer wat geleerd.
1: ...1973.
0: Je zou eigenlijk elke week naar de muzikale tijdmachine moeten luisteren.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine. Zestig.

0: Je hoorde in het item Hey DJ, Where's the Bass? Queen met het nummer Another One Bites the Dust.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Jawel, klopt. We zijn weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine voor vanavond. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer. Is deze week van Lynyrd Skynyrd en draagt de titel Sweet Home Alabama. En dit nummer vind je op het album One More From The Road. En donderdagavond bij Album Tracks tussen 8 en 9 komen er nog twee nummers van dit mooie live album langs. Wat rest mij nog? Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne avond verder. Graag tot de volgende week dinsdagavond voor een nieuwe aflevering van de Muzikale Tijdmachine. Of morgenavond even over de klok van 7 bij het programma The Rock'n'Roll and 70's Show. Donderdagavond heb ik nog Bart's Guitar Platform met daarna Album Tracks. En de vrijdagavond van 7 tot 10 de kers op de mooie radiotaart die ik heb. The Weekend Starts Here, een heerlijk verzoekprogramma. Maar voor nu wens ik je een hele fijne radioavond verder. Ik zeg wat betreft de Muzikale Tijdmachine tot de volgende week. En ik zeg de laatste twee woorden tegen je. Joep, doei!

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.
4: Timmy-tijd met Tim Schuifmaat.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Nou, we zijn er ook weer.
7: Ja, goedemorgen. No. Goedenavond, wat is het eigenlijk?
6: Ja, wat maakt gereed uit.
7: Het is hier avond, maar iedereen die in Nederland dat luistert is volgens mij is binnen de nacht.
6: Ja, uurtje of vier?
7: Uurtje vier, vijf. Uurtje
6: soms een beetje inderdaad. Ja. Nou, wat gaan we doen vandaag?
7: Ja, goede vraag. Dus wat een week inderdaad. Ja.
6: Wat een week inderdaad.
7: Ja. Ik ben hier nu sinds woensdag, hè?
6: Ja, zo'n beetje.
7: Ja, smiddags geland, s'avonds door de douane. Ja, morgen. Hoop erop, hè. Wel interessant woensdag. Ik was weer, smiddags was ik geland en s'avonds was ik door de douane. Dus,
6: dat kan hier altijd.
7: Ja, precies, ja. Maar, wat gaan we doen met deze uitzending?
6: Ja, heel veel.
7: Ja, vertel.
6: We hebben een leuke speellijst afgemaakt.
7: Ja, precies. Vanmorgen in de auto inderdaad.
6: Ja, het begint eigenlijk met onze vriendschap in 1978 of zo.
7: 1978?
6: 1978, ja. Jezus, okay. Ja, ik weet het. Ook zo'n baard.
7: Ja, precies. Ja. Inderdaad,
6: maar ook scheur, hè?
7: Ja, waarschijnlijk wel heel veel verhalen vanavond die de mensen denken, je zou erbij moeten zijn.
6: Ja,
7: je had erbij geweest moeten zijn, maar we gaan proberen dat een beetje met de muziek de afgelopen veel jaren een klein beetje weer te geven.
6: Ja.
7: Dus,
6: Nou.
7: En dan gooi je de eerste er maar in dan.
6: Ja, hoe laat zou het op de maan wezen?
7: Ja, dat is een goede vraag.

Nou, dan moet je eigenlijk niet denken dat Tim nou een andere stem hebt gekregen. Want ja, die is even niet. Ik heb hem ook niet de studio uitgeknald. We nemen alleen even de zaak over. Dus het is Timmy Time met DJ Woon. Met, nou ja, goed van alles wat eigenlijk. En de Lange heeft een huis gekocht. Dus dat daarover later meer. Maar goed, geen gelul gebak van DJ Woon eigenlijk. Muziek.

ken een stel wat binnenkort naar Newcastle vertrekt. Als je naar doorvaart, dan kom je in Dublin terecht. Dat is ook wel leuk met deze muziek. Dus eerst biertje kennen we wel bij, volgens mij. Guinness of zo. Hoppa.

zou gelijk trek hebben een Guinness of een Kilkenny of een Caffrey's Times Are Chasing van Flogging Molly. En daarvoor, nou ja, we begonnen met In Excess, lekker natuurlijk. En River Deep Mountain High by The Supremes en nog wat. De Four Tops volgens mij. Ah, fijn, het is een mooie dag hier zo. Het is 32 graden Los Angeles. De mussen vallen het dak van het... nou ja, goed, die vallen van het dak in ieder geval. Timmy Tide met DJ Rome, you too, op Art and Radio.

Michael Seagulls, Wishing If I Had a Photograph of You. En daarvoor Robbie Williams met No Regrets. Nou, het is vandaag vanavond Timmy's vrije tijd, dus dat wordt Jamming with DJ Rome. Ik heb voor de rest helemaal geen idee hoe we deze show vanavond gaan noemen, maar je kunt gerust je gang gaan op de chat om voor eventuele suggesties. Nou, ik hoop dat Hans Geersing ook meeluistert, want dit nummer speciaal voor hem is Coldplay natuurlijk, met Nescio.

La Stagione dell'Amore, il cappuccino van Franco Battiato, een van mijn favoriete zangers uit Italië, aangevraagd door Roberto Garibaldi uit Alt-Beierland. En daarvoor hadden we lekkere, wat was het? Nessio voor Coldplay, niets met Politic, well anyways. We gaan lekker verder.

En als we Open Your Mind draaien van Usura, geldt het dan echt als een anderhalve dubbellikker? Open Your Mind. Open Your Mind.

0: En met een dikke, grote, vette knipoog naar de Simple Minds. Dat was Yuzura met Open Your Mind. En daarvoor de Simple Minds zelf met Speak Your Love To Me, uiteraard natuurlijk. Nou, op de chat is een uitgebreide discussie gaande over oliebollen. De mijne zijn met bananen en krenten. En misschien ook een paar van Tim en company maken. Tim is dus weg. Dus vanavond Tim is vrije tijd en jamming with DJ Rome. En fijn, ik had het aan het begin van de avond over dat De Lange en zijn vrouw een huis hebben gekocht. En dan denk je, nou, groot verhuis ik wel. Nee, het is nog de volgende straat. Ik heb het eigenlijk zien vanaf de voordeur. Dus, maar goed, het volgende ga ik keihard draaien als ik ooit een huis in Sint-Druiden heb.
1: Dames en heren, IC 4308, vertrektijd 8 uur 9. Na Amon zal vandaag alleen stoppen te Antwerpen, Bergen, Liert, Herentals, Geel, Mol en Lommel en zal niet stoppen te Leuven en Aarschot. Maar wees niet getreurd, want hier is het blokje van Bouwhuis. Dus hou je maar vast.

0: En dat was het blokje van Bauhaus. Our House Madness en Our House van Crosby, Stills en Nash. Het weer wederom een dubbellikker eigenlijk, hè, op titel eigenlijk. Dus nou fijn. Goed, we gaan even verder met wat moderne muziek. Sophie Tucker.
1: I don't give a fuck about that.

Queen en Queen van Prince natuurlijk. En daarvoor Nothing But You, Paul van Dijk. Ja, Twents blijft lekker natuurlijk. Dat blijft gewoon ongelooflijk lekker. Alsof je, nou ja, goed en fijn. Maakt niet uit. En fijn, dames en heren. Tim is er niet. Die heeft Tim's vrije tijd. Maar wel even de voetjes van de bank. We gaan even naar de jaren 80. Hoppatee. Lekker hoor.

Er is maar één ding wat lekker is. En dat is geen eten. Aituren Radio. Adursi mantis a joy for effort.

lekkere Fata Eendas vliegen. Eruption met One Way Ticket. Naar de voor Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Ik denk dat je kan lekker blijven zitten. Nou, dacht het niet. Blijf lekker staan. We gaan lekker naar de jaren 60. Even rock'n'roll. Triootje van Chris.

Ja, nu mag het van de FIFA, nu mag je even zitten. Dat was Brown Eyed Handsome Man van Buddy Holly en daarvoor Johnny Way met Yesterday Josephine. En op de chatroom schreef de jongen met de benen wijd. Ja, dat is lekker allemaal. Zo dachten ze heus niet in de jaren 60. Nou ja, dat weet ik ook niet natuurlijk, maar goed. We gaan lekker uitrusten met Hayley the Girl van Ice House. De lange versie natuurlijk. En vanavond is Tim pleiten. Dus vrije Timmy tijd. Timmy's vrije tijd. Wat dan ook. Maakt niet uit.

Lay All Your Love van Me van de ABBA. En daarvoor hoorde je Don't Stop the Dance, Brian Ferry. Zo me altijd doet denken aan een nachttrein van wat dan ook. Van was het Hannover naar Warschau? Dat waren ook 1990 volgens mij. Altijd lekker. Maar fijn, we zijn nog lang niet klaar met Timmy's Vrije Tijd, Jamming with DJ Rome. We gaan verder, of eigenlijk, ik moet nog ook vermelden dat Leo Love van Meer, er was een aanvraag van Mark. We gaan verder met een andere aanvraag van Mrs. Y. This is Moby met Go.

Een van mijn favorieten, Desenchanté, Mylène Farmer. Mijn Frans is niet wat het nooit is geweest. Maar goed, daarvoor Dan Harrow met Future Brain. Lekkere, dikke, vette Italo. We gaan verder met Depeche Mode. Kan er geen genoeg van krijgen. Ook niet bij het kerkentje.

Wishful Thinking by China Crisis. En daarvoor, dat was Pet Shop Boys, It's a Sin. Nou, je landt weer op de Franse Tour. Dat ken.